Voor. Het monstert en frintelt, hij ze trips die op zo'n op. Ik check ze brom, zoals ik verstond en schlies uit met een kop. Dan zit hij zo'n lofschap, kauf mijn schwert nals. Hij is even nemen ten hij flecht in nu al zelst. De vongen aan te pochen, dort van boven zit het schmok. Menschen zit nou eemtjen, de handelt zij het rock. Menschen zit nou eemtjen, de handelt zij het rock. Hier man wie on Holland, hij zit springmorfen zo'n schep. Hier is dien vol charm en hij kevt me op lap. Hij zit dat is gewoon niet slam, today daar springst u uit. Dan flikst u ze zijn odla met een grote zeichnetuut. Ik weet nog de deze dag niet wat mij heeft regeerd. Ik kroop en dat stek lofschap en ze is mij daar interesseerd. Mijne grote pels met de schnal dat ik mij goed vast. Zad mij dol met de zeichnetuut, bij zie de Amagos. Zad mij dol met de zeichnetuut, bij zie de Amagos. Knals wie een brover, hij stond daar op de vlicht. Ik zat een schweiten setter en ik wundert wat het jeef. Dan kreeg

Nuna Madre de Zastafage, en bracht je recht op de steden Sodom en Gomorra, der gen amschmieten en bedeikt aan met oos, en moek aan een bispel voor al zonen die zich vernemen en godloos het leven te leven. Nu Sodom en Gomorra zijn een verbeeld van dat vlees, de oude natuur. Dit is nu de zaag en woont hij ans wel in dit kapitel aan je rechter. Dat is niet een schijn het beeld, vriend. Du en ik hebben een oude zintelijke natuur. Wanneer deze natuur zich bewijst, dan is dat ekelhoofd, wat godloos is en wat haastelijk is. Mijn vriend, dat is niet mogelijk in je zaads en in te brengen, dat zij een woord dat zindrecht is, en daarbij proeven te bewijzen dat je zaads naar eer te zind gebracht heeft. Dit is zo voor alle zin, vallens, wanneer we van jongensschande reden. God heeft gezegd dat wanneer we zeggen dat wat goed is, is slecht, en wat bezig is, is goed, dan wordt God zijn mensen verloten. Dat is wat God zijn woord zegt. Wanneer we dat niet willen aannemen, dan moeten we wellig zijn den uitval aan te nemen. Wils wie lind zijn geweest, en ha even dit gefrinteld, wassen zijn werken, en brengen lied en die diestenissen in, en dichter bij God zijn recht. Oba, wanneer we worden God zijn woord geleven en heden, dan worden we van dat bezit loskomen. De Heilige Jezus kan zijn vrucht en ons leven voor zich brengen, wanneer we aan worden loten en ons leven regeren. Ik heb briefje gekregen van elderen die niet weten wat ze met hun jonge lied doen zullen. De jonge lied zijn in de hechere leer aanstalten geweest, en daar hebben ze de zintelijke wei aangenomen en haar ihre Sittlichkeit und sie gelegt. Die Ältere sind verzocht. So als Gott mit Sodom und Gomorra gedonnen hat, so wird er auch sein Recht auf diese Sünde und unsere Zeit endlich bringen. Nun in die Städte Sodom und Gomorra wohnt da ein Mann, von dem wir Wort utfingen wollen. Ich will dit nu lesen von Petrus sein Brief, und das 2. Petrus, der 2. Kapitel, der 7. und 8. Vers. Een raad dem je rechte lood, die bedrekt weer even de godloze er aan je rechte wandel, dan de je rechte man die maak aan leeft, zijn ziel wie je kweelt even als je zaadsloos het leven, als hij dat dag voor dag zag en heerd. Dat woord dat hier interessant is, is je kweelt, of plogen. Dat zegt niet alles dat Petrus hem zin houdt. En dat Griechische Nieuwe Testament brugt Petrus een woord dat deze mening heeft. Te meid worden met rake arbeid, gans verbrugt met zware arbeid. Dat meent bedrekt en je kweelt worden met dat wat bezig is. Lied heeft verschillende wegen andere lied te kwelen. Lied doen dit zodat ze worden zonen nodig krijgen als ze willen haar. Dit is wat meermaal gedaan wordt wanneer soldaten van een gevangene wat willen uitvingen. Woer de fiend is en wat hij doen wil. Dat is ook wat dit woord hier hem zin heeft. Dis man lood, die in Sodom woont, zijn ziel wie je kweelt, wilst er zoveel zin in Sodom weer. Wanneer ik deze geschicht in 1. Mose lees, dan krijg ik niet de indruk dat lood zo'n gerechte man weer. Wanneer ik de geschicht lees, dan kom ik naar de entschluss dat Lot te weet ging als hij naar Sodom trok en door zijn familie verloor. Als God zijn recht op de steden bracht, kon Lot zijn dachten met hem eruit brengen. Ober dan weer door meer zin als de dachten kingen hadden derg ervoerde. Also, wanneer Petrus niet had gezegd dat Lot een gerechte man weer, wordt wie dat niet leven. Waarom is dit hier erwähnt? Dat is voor ons een voorbeeld. Wanneer we worden in hemel zijn, worden er twee overraschingen zijn. Eerstens, daar worden lied niet door zijn, die we dachten worden door zijn. En tweedens, daar worden zo'n lied door zijn, die we niemals dachten worden door zijn. We dachten niet dat ze waren geboren waren, als we op deze aarde waren. De oorzaak is dat zo'n mensen hadden niet een goede zeichnis, während ze op deze aarde waren. Ik leef niet dat Lot een zeer goede zeichnis en Sodom had. Du weet toch dat als de engel kwamen en zeiden dat Sodom en Gomorra worden vernicht worden,
dat hij niet gonen wil. Aber hij jengt naar zijn schwierzins en zegt aan, ik haf een gatje hier, hij wordt deze stad vernichten. Komt met mij, wel wie schwind wegrennen. Aber die schwierzins leefde am nicht, ze lachte am uit. Zetst du, ik leef, ze leefde am nicht, wils hij weer niet een goede zeugnis was. Wann ik bloos dat eerste Bibelboek, eerste Mose, had, dan word ik moeten zeggen dat Lot niet im Himmel en dan je komen weer. Aber dat kon ik niet zeggen. Petrus zegt, een raad, dem je reicht am on. Wie weet je dat die Engel nemen aan, zijn twee dachten, ook zijn vrouw, bij de hand en brachten aan uit Sodom Ruud. Wie weet je ook dat zijn vrouw terugkijkt en sterft door. Lot weer je reicht. Zijne zeil wie het schweelt, even dat je zaadsloos het leven en Sodom. Hij weer je reicht. Hij weer je reicht voordicht. Wils hij vertrouwt zich op God zoals Abram had. Hij en Abram weer verwoond. Des man Lot had zijn vertrouwen op God. Aber hij leeft niet zo'n leven als Abraham geleefd had. Abraham weer een zeichnis tot de ganse wereld. En de heilige schrift staat Lot als een van de heilige. Hij weer een gerechte man door zijn geloven. Zijn leven en Sodom verstrit alles wat hij geleefd. Hier op deze eerd had hij geen vrede. Dat is interessant, want we lezen dat hij weer je twijlt over je zaadsloos het leven. Als hij dat dag voor dag zag en heerde. Denk hem al hoeveel draak die man heeft geheerd. Ik leef niet dat een kind God zal jemels aan draakje Jenoba aandeel nemen. Draakje Jenoba wordt een mens nu een draakje leven drieven. Daar is hier nog meer dat we leren kennen. En dat is vielleicht dat raadste. God, deeg dem engel, zegt te Lot. Du magst van deze stad eruit gaan, ik kan deze steden niet vernichten, wat du weich bist. Nu, tot dezelfde tijd, weich van Sodom en Gomorra, wie door een man benoemde Abram. En hark, hij deed Lot niet kritiseren, hij bed voor hem. Weet je, dat is ook een goede opgave voor ons. Ik heb een vriend, die ook een predje is. Hij heeft trouble en neemt dat hij alles en alle man kritiseert. Stoot trek traffic aan en hij kritiseert een uitgetekende Bibelleraar. Ik heb veel acht voor deem leraar en weet dat God hem machtiglich gebruikt heeft. Als mijn vriend deem leraar kritiseert, vroeg ik hem, als ik hem in zijn ogen gecheckt, hast du jemals voor hem gebet? Hij wordt ganz rood hem gezegd en zei dat hij houdt niet voor hem gebet. Ik zei, en er steht dat du am kritisieren zus, zus du voor am beden. Besonders wilst du geleefd dat hij aanrecht is. Nu hier is Abram, die voor Sodom bet. O God, wann der 50 gerechte en Sodom zijn, wirst du alle vernichten, de gerechte met de beze? Hij wil niet ha dat Lot zal met de anderen aankomen. Abram bleef met zijn vrouw, wat hij betien scheem. Hij wist niet of Lot een gerechte man wie. Aber hij weer. God bracht hem uit Sodom uit, eer hij de steden verbrand. God zei, hij kon niet doen, wat Lot van de stad weg weer. De engel zei, ze zullen schwind uit gaan en niet terugchecken. Lot zijn vrouw checktregen wordt zo als een runderstander van zalt gemaakt. Adel je woorden vielleicht zei, dat is vreemd. Bloos wil ze haar teruggecheckt. Dat is zeer mogelijk dat ze niet wil Sodom verloten. Tjapelijk wie ze op den Stich die van Sodom weging, aber en er hoort wie ze nog en Sodom. Ze hadden verlangen voor die dingen die ze nu verloten moest. Ze kon dat niet begrijpen dat God die stad werkelijk vernichten wordt. Nu wil ik met die van die tijd reden van Jezus Christus wordt voor alle Christen terugkomen. We worden ogenblikkelijk weichzinnig van hier op deze eerd. En worden dem Herr Jezus en de loft trafen. En dan wordt hij ons naar hemel nemen. Zogar zonen die zwak en erchristlich het leven zijn. Zonen wordt hij niet op deze eerd loten, oh nee. Wanneer dem Herr Jezus aangenomen hast als dien heiland, dan kanst du ook de verzekering ha, dat du ook worst uit deze wereld uitgenomen worden en de entrekking. Dit is nog een wunderschönes Beispiel,
dat Jesus Christus seine Zeug nicht wird durch die Triebsal gehen, Leute. Die Triebsal ist eine Zeit, die ab dieser Erde kommen wird, wann der Antichrist wird die Menschen beschummeln, die nicht wahrgeboren sind. Aber Gott wird am Rechte. Nu will ich noch ein Vers bechecken. 2. Kapitel, der 9. Vers. Der Herr weiß, wo er die Rechte und Versicherung rüttraden kann, aber die Gottlose für das Gerecht holen, zum Strophe. Hier sagt Petrus, dass der Herr weiß, wo er die Rechte und Versicherung rüttraden kann, und Versicherung oder eine Probe. Du hast einer, der wird sagen, ich lebe Jesus Christus in der Zeug, wird durch die Triebsaltheit gehen? Ich will aber sagen, Gott weiß, wo er seine eigenen Kinder wird raden. Du weißt nicht wo, aber Gott weiß wo. Gott weiß auch wo, er wird angereicht und sieht, sagte, was den Gerechtstag kommen wird, wenn die Gottlose worden gestraft worden. Gott weiß den Unterschied zwischen den Gerechten und den Gottlosen. Ich weiß das nicht. Die Welt und das Ankrut war sie von der Taub. Gott sagt, dass wir Seele so ein Tag lassen, beide Taub war sie lassen, um ein Wort Gott dort hineinbringen. Ich habe nicht so eine große Sorge über das Ankrut. Ich wünsche, dass wir nicht so viel Ankrut dort, jo. In seiner Zeit wird Gott dort hineinnehmen, wann er seine Dinge wird nach Hause nehmen. Gott sein Wort wird nun verspreit, und da sind viele, die dem Herr Jesus nachfolgen und am Gehorsam sind. Da sind andere, die dem Herr Jesus noch nicht angenommen haben. Und wenn du einer von denen bist, dann will ich die nu kriegt, anpare, dort du dort nu deist. Du weißt nicht, wie viel Zeit du noch hast. Nun mehr das nächste Mal Gottes Segen, meine Freunde.

de van dagse geschicht hoort, wan vriend vriend worden. Het wie april 1942. De tweede weltrisch weer vol am gona. Jack wie een onervane Amerikaner en hij wie ook een armoe in doen door. Nu had hij hier zo weer even vol worden van de Japaner. De hadden bij een zoer veel scheep kapot gemaakt. De hadden zo veel slemmeter ongerecht. Nee, ze de Amerikaner, dit lood we op ons niet zetten. Dit wou we den trid toelen. Wer van jun jongens is mutig? Wer van jun truut zich en wordt den de trid toelen? Jack heeft voets de hand. Dit wil hoi. Jo, wann hoi van zijn land wat tönen kon, dan wil hoi dat tönen. Dan zei de commandier. Zo Jack, dat Flugzeug staat rood. Du kost dat nemen, dat is ook al beloede. Dat is gans vol bomben. Schmied erop. Eva Japan en Eva doi arte van China wint de Japaner al eingenomen hebben. Jack wist dat. Dit wien een schwore opgoe wat hij dat nam. Aber hij freed zich op dit te doen. Ose, wo wir Japan flog, schmeute immer wieder Bomben rauf. In Zeit wird vergrößte dort Unrechte dort. Wird für vier dort gauf. In wird dort alles verfliehe dort. Heu hat ne Kort, wo heu soll welche raufschmiede. In dort dort heu ich. Heu wie nur 13 Stunden in der Luft. Hij zachtte ook dat hij niet meer veel benzine had, maar hij vloog nog weer. Dan op eenmaal knalde het. Zijn vliegtuig weer ongeschoten worden. Oh, hij wist dat. Hij wordt voet erop vliegen. Schwin nam hij zich in vol charm en liet zich erop vallen. Hij hoopt bloos dat hij nu niet komt naar de vriend. Dat hij daar komt en onge arts van China erop, want de Japaner nog niet ingenomen hadden. Bis die Chinesen wären ganz freundlich geendet. Mit denen wären sie typ.

Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus hafte tinga life en dot hivan hand att tinga zalena am kuma. En du met väl ek jönt eine karte ondag vertale wo je tjena alle dag en bestje maja van Jesus leren. Nu komt Nodra en haar saja na wat God zijn woord te zaja haft. En deze ondag de kuma van dat biok jede dag met Jesus.

Schenkenga för en ju schott zanna tim dis ondacht de hartje. En ek wud mi ook zeer vrije, want je wud een eksens ware hartje wellen, nur de ondacht de fun, jeder dag met Jezus.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

0: The clock is 12.
1: Ek se Hilda Friesen, en op brood van ons leven van jou is uit eerste maal ze drie zaas, hoe dat zegt. En de vrouw zegt dat de vrucht goud leidt, en dat de goud te eten weer, en dat de einem kan wat verstandnis geven. Dan neemt ze van de vrucht en eit, en jijf er een man ook, en die eit. Wanneer Eva bloos vier wagen raad als de slang haar aanreden deed. De beste plan in onze kamp via in de vriend is veel meer bloos wagen aan. Als Potiphar zijn vrouw hebben wil dat Jozef met haar liggen wordt, raand hij van haar waag. Eva oba, raand niet waag. Als de vriend zich wil God zijn heiligtum en volkomenheid in twijfel brengen, bracht ze dan niet meer ihre vertaal te eng. Ihre vertaal met de slang over de verbodene vrucht interessiert haar zoja. Wanneer du met zo'n menschen een ongeholing hast, voor wem God een grote vrouwen tegen is, en met de ongeholing niet in eng merkst, wirst du ook in vertwiebeling komen. Wanneer zo'n beetje de God raufraan en beständig lezen lässt, wilst die interessant zijn, wirst du eier oder loter in dien een het leven zin ervoor. Dat zegt hier, in de früh zag. Wanneer Eva dan over wie wachten had en vielleicht nur Adam verrot en halb gegoen, da wir dan nog genoeg tijd gewaast er een regen te de schlang drehen. Aber nee, zij horcht nicht mal, zij muss doch kicken. Moik wil je fährlich zo'n kicken is. Van laut lees wie, laut kick zich raam en zacht dat het Jordan Tool ganz wat zo'n goud water had. Zo'n kicken is zo natural, aber zo gefährlich. Dat chicken bracht laut en zoveel trouble. Hij zag wel schmakte je eind leid. En wat hij leefde verdeel van door wonen wieren en trok naar zouden. Am worden veel weideel in tronen verschaamd zijn, wan hij zijn uren had touw gemerkt en God in je beden naar rood gevraagd. Hij werd checkt. En wat zij zag weer voor haar zeer aantrekend. Zij kon zich niet zo checken. Zij zag dat de vrucht goud leidt en dat de goud te eten weer en dat de einem kan wat verstandnis geven. De verzekering fängt Emma en Herken aan zijn zin nennen te rieten. De apostel Jacobus zegt, ob een mens wordt verzocht wanneer hij van zijn ene bij zijn last metgereden wordt. Wanneer verder fasting en brove wachter is, dan wordt de jaren zoals bloos te spleet komen. Wanneer ob een de fasting en verrode is, die een nacht die opmerken wordt, dan hebben ze de fasting verloren. Door essen verrode in onze horten Jerozoos en Eifer erhoort weer. Den verrode zijn nomen is ek. De straak van met menschen los chicken, wat den dood is nicht zeer wiet. Zij kikt, zij neemt, zij schmaakt, zij aat, zij jeft er een man en hij neemt. Wanneer de steen niet eenmaal in rollen is, dan is de kleine geleenheid maar nee zijn. Door kämpft dan een ding om anderen en de val is geworden. De vriend had zijn ziel erreikt. De mens is nu van God getraind. Nu deinen ze den prins van deze wereld en zijn zinisch geloven geworden. Nu zijn ze geloven te de zin. Wel we alle immer wakker zijn te den vriend zinisch schlang. Wel we een schild voor onze uren en uren stellen, zodat de vriend ons niet beïnvloeden kan. Wel we niet nur am horchen en am kleine geleenheid geven ons een zin nemen.

Nunam adrei de zaaste farge. En bracht je recht op de steden Sodom en Gomorra, der je amschmieten en bedeikt aan met oos, en moek aan een bispel voor al zonen die zich vernemen en godloos het leven te leven. Nu Sodom en Gomorra zijn een verbeeld van dat vlees, de oude natuur. Dit is nu de zaag en woont hij ans wel in dit kapitel aan je rechter. Dat is niet een schijnend beeld, vriend. Du en ik hebben een oude zintelijke natuur. Wanneer deze natuur zich bewijst, dan is dat ekelhoofd, wat godloos is en wat haastelijk is. Mijn vriend, dat is niet mogelijk in je zaad in hen te brengen, dat zij een woord dat zin draagt is, en daarbij proeven te bewijzen dat je zaad naar eer te zin gebracht heeft. Dit is zo voor alle zin, vallens, wanneer we van jongens schenden reden. God heeft gezegd dat wanneer we zaaien dat wat goed is, es schlecht, en wat bezig is, es goed, dan wordt God zo'n mensje verloten. Dat is wat God zijn woord zegt. Wanneer we dat niet willen aannemen, dan moet we welig zijn den uitval aan te nemen. Wils we len zijn gewaast, en ha even dit gefrinteld, was ze zo'n woorden, en brengen lied en de diestenissen in, en dichter bij God zijn recht. Oba, wanneer we worden God zijn woord leven en heden, dan wou we van dat bezit loskomen. De Heilige Jezus kan zijn vrucht en ons leven voor zich brengen, wanneer we aan worden loten en ons leven regeren. Ik heb briefje gekregen van elderen die niet weten wat ze met hun jonge lied doen zullen. De jonge lied zijn in de hechere leer aanstalten gewaast, en daar hebben ze de zintelijke wij aangenomen en haar hun zittelijkheid aan zee gelegd. De elderen zijn verzorgd. Zoals God met Sodom en Gomorra gedaan heeft, zo wordt hij ook zijn recht op deze zin en onze tijd endlich brengen. Nu in de steden Sodom en Gomorra woont daar een man van dem we wat uitvingen willen. Ik wil dit nu lezen van Petrus zijn brief, en dat is 2 Petrus, dat tweede kapitel, de zevende en achte vers. Een raad dem je rechter loopt, die bedreigt weer even de godloze en aan je rechter wandel. Dan de gerechte man die maak aan leeft, zijn ziel wie je kweelt, even als je zaadsloos het leven, als hij dat dag voor dag zag en heerd. Dat woord dat hier interessant is, is je kweelt, of plagen. Dat zegt niet alles dat Petrus hem zin houdt. En dat Griechische Nieuwe Testament brukt Petrus een woord dat deze mening heeft, te meid worden met rake arbeid, gans verbruikt met zware arbeid. Dat meent bedreigd en je kweeld worden met dat wat bezig is. Lied heeft verschillende wegen andere lied te kweelen. Lied doen dit zodat ze worden zonen nodig krijgen als ze willen ha. Dit is wat meermaal gedaan wordt wanneer soldaten van een gevangene wat willen uitvingen, waar de vriend is en wat hij doen wil. Dat is ook wat dit woord hier in zin heeft. Dis man loopt, die in Sodom woont, zijn ziel wie je kweelt, wils daar zoveel zin in Sodom weer. Wanneer ik deze geschicht in 1 Mose lees, dan krijg ik niet de indruk dat loopt zo'n gerechte man weer. Wanneer ik de geschicht lees, dan kom ik naar de entschluss dat loopt te weet ging als hij naar Sodom trok en door zijn familie verloor. Als God zijn recht op de steden bracht, kan Lot zijn dachten met hem eruit brengen. Ob dan weer door mij zijn als de dachten kingen hadden der ik ervoerde. Also, wanneer Petrus niet had gezegd dat Lot een gerechte man weer, wordt wie dat niet leven. Waarom is dit hier erwähnt? Dat is voor ons een voorbeeld. Wanneer we worden in hemel zijn, worden er twee overraschingen zijn. Eerstens, daar waren lieden niet door zijn, die we dachten worden door zijn. En tweedens, daar waren zo'n lied door zijn, die we niemals dachten worden door zijn. We dachten niet dat ze waren geboren waren, als we op deze eerd waren. De oorzaak is dat zo'n mensen hadden niet een goede zeichnis, während ze op deze eerd waren. Ik leef niet dat Lot een zeer goede zeichnis en Sodom had. Du weetst dacht dat als de engel kwamen, en zeiden dat Sodom en Gomorra worden vernicht worden,
dat hij niet gaan wil. Aber hij jengt naar zijn schwierzins en zegt aan, ik haf een gatje hier. Hij wordt deze stad vernichten. Komt met mij, wel wie schwind wegrennen. Aber die schwierzins leefde hem niet, ze lachte hem uit. Zetst du, ik leef ze leefde hem niet, wils hij weer niet een goede zeichnis gewaast. Wann ik bloos dat eerste Bibelboek, eerste Mose, had, dan word ik met de zeier dat lood niet im Himmel en dan je komen weer. Aber dort kon ik niet zeier. Petrus zegt, een raad, dem je reicht am Mond. Wie weet je dat die Engel nemen aan, zijn twee dagen, zijn vrouw, bij de hand en brachte aan uit zo dem Ruud. Wie weet ook dat zijn vrouw terugcheckt en starf door. Lood wie je reicht. Zijn zeil wie het schweelt, even dat je zaadsloos het leven en zodem. Hij wie je reicht. Hij wie je reicht voor dich, wils hij vertrouwt zich op God zoals Abram had. Hij en Abram werden verwoond. Des man Lood had zijn vertrouwen op God. Aber hij leeft niet zo'n leven als Abraham geleefd had. Abraham wie een zeichnis tot de ganse wereld. En de heilige schrift staat Lood als een van de heilige. Hij wie een gerechte man der zijn geloven, zijn leven en zoden verstrit alles wat hij geleefd. Hier op deze eerd had hij geen vrede. Dat is interessant, want we lezen dat hij weer je twijlt over je zaadsloos het leven, als hij dat dag voor dag zag en heerd. Denk hem al hoeveel draak die man heeft geheerd. Ik leef niet dat een kind katte zal jemels aan draakje Jenoba aandeel nemen. Draakje Jenoba wordt een mens nu een draakje leven drieven. Daar is hier nog meer dat we leren kennen. En dat is vielleicht dat raadste. God, der ich dem Engel, zei te Lood, du moetst van deze stad eruit komen, ik kan deze steden niet vernichten, wat du weich bist. Nu, tot dezelfde tijd, weich van Sodom en Gomorra, wie daar een man bij nomen Abram. En hark, hij deed Lood niet kritiseren, hij bed voor hem. Weetst du, dat is ook een goede opgave voor ons. Ik ha een vriend, die ook een predier is. Hij heeft trouble en neem dat hij alles en allemaal kritiseert. Stoot terug traf ik aan en hij kritiseert een uitgetekende Bibelleraar. Ik ha veel acht voor die leraar en weet dat God hem machtiglich gebruikt heeft. Als mijn vriend die leraar kritiseert, vroeg ik hem, als ik hem in zijn ogen checkt, hast du jemals voor hem gebet? Hij wordt ganz rood aan je zegt en zei dat hij had niet voor hem gebet. Ik zei, en als je dat du hem kritiseren zult, zult du voor hem beden. Besonders wilst du gelijk dat hij aanrecht is. Nu hier is Abram die voor Sodom bet. O God, wanneer 50 gerechte en Sodom zijn, wordt du alle vernichten, de gerechte met de bezen? Hij wil niet hebben dat Lood zal met de anderen aankomen. Abram bleef met zijn vrouw, wat hij betien kwam. Hij wist niet of Lood een gerechte man weer, maar hij weer. God bracht hem uit Sodom uit, eer hij de steden verbrand. God zei, hij kon niets doen, wat Lood van de stad weg weer. De engel zeiden, ze zullen schwind uitkomen en niet terugchecken. Lood zijn vrouw checkt terug en wordt zo als een ronde stander van zalt gemaakt. Adel je woorden vielleicht zeggen, dat is vreemd. Bloos wil ze haar terug gecheckt. Dat is zeer mogelijk dat ze niet wil Sodom verloten. Charperlich wil ze op den Stich die van Sodom weging, aber en er hoort wil ze nog en Sodom. Ze hadden verlangen voor die dingen die ze nu verloten moest. Ze kon dat niet begrijpen dat God die stad werkelijk vernichten wordt. Nu wil ik met die van de tijd reden van Jezus Christus wordt voor alle Christen terugkomen. We worden ogenblikkelijk weichzinnen van hier op deze eerd en worden dem Herr Jezus en de laft treffen. En dan wordt hij ons naar hemel nemen. Zogar zonen die zwak en er christelijk het leven zijn. Zonen wordt hij niet op deze eerd laten, oh nee. Wanneer je dem Herr Jezus aangenomen hast als die heiland, dan kanst du ook de verzekering ha, dat du ook worst uit deze wereld uitgenomen worden en de entrekking. Dit is nog een wunderschönes Beispiel,
dat Jesus Christus seine Tjoik nicht wat dich die Trieb soll gohne, Lotte. Die Trieb soll als ne Tiet, die ab diese Eid komme wat, wann die Antichrist wat die Menschen beschummle, die nicht wade geboren sind. Aber Gott wat am Rechte. Nu will ich noch ein Vers bechecken. 2. Kapitel der 9. Vers. Der Herr weet, wo er die Rechte uit Versicherung eruitraden kann, aber die Gottlose verdacht je recht holen, zum Strophe. Hier sagt Petrus, dass der Herr weet, wo er die Rechte uit Versicherung eruitraden kann, uit Versicherung oder ne Proof. Du hast einer, der wat sei, ich leef Jesus Christus seine Zeug, wat dich die Triebsaltheit gönne? Ich war aber sei, Gott weet, wo er seine eigene Zinge wat rade. Du weetst nicht wo, aber Gott weet wo. Gott weet auch wo he wat angereichte und siedzate, wat den Gerechtsdag komme wat, wann die Gottlose worden gestroft worden. Gott weet de Unterschied zwischen die Gerechte und die Gottlose. Ich weet dat nicht. Die weet und dat ankruid was er van dat taub. Gott sagt, dat wie Seele so'n Tachlote, bed taub was er lote, eng wat Gott dat uiteen bringe. Ich kann nicht so eine große Sorge über das Ankrut. Ich wünsche, dass wir nicht so viel Ankrut, dort jo. In seiner Zeit wird Gott dort unternehmen nehmen, wann er seine Dinge wird nach Hause nehmen. Gott sein Wort wird nun verspreit, und da sind viele, die dem Herr Jesus noch folgen und am Gehorsam sind. Da sind andere, die dem Herr Jesus noch nicht angenommen haben. Und wenn du einer von denen bist, dann will ich die nu kriegt, anpare, dat du dat nu deest. Du weetst nicht, wieviel tijd du nog hast. Nu mei je dat nächste Mal Gottes Segen, meine Freunde.

0: De klok is drooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een programma waar mamas zich onder en onder moet spreken.
2: Welkom mamas en al die toehaartje. Dankzij voor hier aanschouwen naar dit Mom te Mom programma. Ik zie Maria Friesen. Ik hoop dat je alle een gouden ontvang gehoord en dat de kinderen een gouden ontvang gehoord tot de schooltijd. Hopelijk kan je je tijdplan kunt aanstellen daarvoor en als het nu een beetje leichter wanneer je maar tijdje afstoot en al die middagsrijd merken en vielleicht kinderen vieren en al dat onder het worden moet je met bekampen.

de van Dorkse geschichtheid van vriend vriend waren. Het was april 1942. De Tweede Wereldoorlog was vol om gona. Jack was een van de Amerikanen en hij was ook een armoe in Doendoor. Nu had hij hier zo weer overvallen worden van de Japaner. De hadden bij een zoja veel schip kapot gemaakt. De hadden zoveel slemmet er ongerecht. Nee, ze de Amerikanen, dit lood we op ons niet zetten. Dit wou we den tred toelen. Wer van jun jongens is mutig? Wer van jun truut zich en wordt den de tred toelen? Jack heeft voets de hand. Dit wil hij. Jo, wann hij van zijn land wat doen kon, dan wil hij dat doen. Dan zei de commandeer. Sir Jack, dat vliegtuig staat rood. Du kost dat nemen, dat is ook al beloeden. Dat is gans vol bomben. Schmied erop. Eva Japan en Eva die arte van China wint de Japaner al ingenomen hebben. Jack wist dat. Het was een zware opgave wat hij dat nam. Maar hij vreed zich ook dit te doen. Als hij boven Japan vloog, schmoot hij immer waarde bomben erover. In tijd werd vergroten dat onrechte deed. Wat het via dat gaf. En wat er alles vervleegd deed. Hij had een kwart waar hij zal welke afschmieten. En dat deed hij ook. Hij was nu al 13 stunden in de lucht. Hij zag dat ook dat hij niet meer veel benzine had, maar hij vloog nog weer. Dan op eenmaal knalde het. Zijn vliegtuig weer ongeschoten worden. Oh, hij wist dat. Hij wordt voet erop vliegen. Schwin nam hij zich in vol charm en liet zich erop vallen. Hij hoop bloos dat hij nu niet kwam naar de vriend. Dat hij daar kwam en onge uit van China erop, want de Japaner nog niet ingenomen hadden. Wees de Chinezen weer ganz vriendelijk te eind. Met den weer ze typ. Jene Japaner. Ze hoopt hij zo dat hij daarop kwam. Wie weet niet wat hij alles dacht als hij door ze erop vloog. Als hij gedacht heeft aan den Buurhof op wanneer hij opgewassen weer. Eder als hij dacht aan zijn eltern. Eder wat aan alles dat hem kop jent. Aber ooit weet wie hij dacht. Wat is met mij, waar ik nu ohne nicht meer levendig onkom? Wo kom het aan, waar ik dood zie, waar ik ohne onkom? Eder mij wat passiert? Hij wist dat. Dat immer, wenn zijn mama had versucht wat te vertellen uit de Bibel, dan zei hij, Mama, hier dan met op. Dit is wat voor alle mensen. Dit wil uit alles gewoon scheren. En zo moet hij zijn mama immer stellen.

Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus haft det tinga liv och dat hij väl hand att det tinga zalen när han kommer. En du med, väl ek jönt eine karte ondag vertalde hvor je tjener alle dag en bäst je meier van Jesus leren. Nu komt Nodra en haar zeier na wat God zijn woord te zeier haft. En deze ondag te komen van dat buik Jede dag met Jesus.

Dank schein tjenge för en ju schult zanna tim dis ondag de hartje. En ek wud mi ook zeer vreie, want je wud een nexens ware hartje wellen, nur de ondag te fun, jeder dag met Jezus.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?